Nu ga ik gelijk nog een leidje stakken uit het boek Dat zijn jongen. Die komt het nu gelijk aan schrijven en regnen.